0: Welcome to the home of family and great music. Kofi FM 97.2.
1: Happy! Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil je hee dat ons jouw groeidag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
2: Skakel op die stasie van die nasie 97.2.
3: Oh, Jesus. Can we sit here?